0: how you rushed.
1: Yeah.
0: How you feeling on a night like this?
1: What?

0: 24/7 Blitz. Part of the 24/7 Streaming Network. 24/7 Blitz. Part of the 24/7 Streaming Network. Now. 24/7 News.
1: Goedenacht, ik ben Thijs Bennema. De Duitse tennisser Alexander Zverev heeft overtuigend de finale van de US Open gewonnen. Hij was de Amerikaan Ben Shelton in 4 sets de baas. Het werd nog even spannend toen Shelton zich in de derde set terugvocht, maar in de vierde maakte Zverev het snel af. Het is zijn tweede Grand Slam titel, eerder dit jaar won hij al Roland Garros. De politie in Haarlem is op zoek naar iemand die een kind heeft aangereden en er vandoor is gegaan. De jongen zat op een fiets toen de bestuurder van een zwarte Audi hem van de weg afreed. Hij is naar het ziekenhuis gebracht, het is niet bekend hoe het met hem gaat. De politie vraagt mensen die iets gezien hebben zich te melden. In Oostenrijk is een man opgepakt omdat hij een jaar lang zijn vrouw gedrogeerd zou hebben en haar zou hebben laten misbruiken door andere mannen. De vrouw is inmiddels overleden. De tienerdochter van het gezin vond haar moeder bewusteloos en bloedend op bed, schrijven Oostenrijkse media. Ook de buurman van het gezin is opgepakt. De Christendemocratische Partij, de CDU, is in Duitsland de grootste geworden bij verkiezingen in de deelstaat Neder-Saxe. De partij haalde iets meer dan een kwart van de stemmen. De radicaalrechtse AfD bleef steken op 16,5%. Vorige week wonnen zij nog glansrijk in een andere deelstaat in het oosten van Duitsland. En dan het weer van Weer Online. In het zuiden is het bewolkt en valt soms wat lichte regen. Overdag schijnt de zon, maar plaatselijk kan het hier en daar ook gaan regenen. Het wordt 20 tot 24 graden. En dat was het ANP-nieuws. 24/7 Blitz, the streaming alternative.

0: 24/7 Blitz. Part of the 24/7 Streaming Network. 24/7 Blitz. Part of the 24/7 Streaming Network. Now. 24/7 News.
1: Goedenacht, ik ben Thijs Bennema. Het is een nek-aan-nek race bij de Zweedse parlementsverkiezingen. Met een kleine 90% van de stemmen geteld, staat het blok met centrum-linkse partijen iets voor, meldt de Zweedse publieke omroep. Ze lijken nu één zetel meer te krijgen dan het blok met rechtse partijen, dat de afgelopen jaren aan de macht was in Zweden. Nederlandse overheidsorganisaties werken samen om geen dwangsommen meer te hoeven betalen. Dat heeft Trouw uitgezocht. Organisaties als het UWV moeten jaarlijks tientallen miljoenen euro's aan burgers betalen die te lang moeten wachten op beslissingen. Ambtenaren kijken met elkaar naar mogelijkheden om van die wettelijke dwangsom af te komen. Er zijn 38 demonstranten van Extinction Rebellion aangehouden die gisterenmiddag de A12 in Den Haag blokkeerden. 6 van hen brachten het verkeer in gevaar, 1 blokkeerde een politieauto. De meeste waren 2 weken geleden ook al bij een blokkade, zij kregen een waarschuwing. Bij herhaling gaat het OM ze vervolgen. De Duitse tennisser Alexander Zverev heeft voor het eerst in zijn carrière de US Open gewonnen. In de finale versloeg hij overtuigend de Amerikaan Ben Shelton. Na zijn winst bedankte Zverev uitvoerig zijn moeder, die hem is blijven steunen nadat op jonge leeftijd diabetes type 1 bij hem was vastgesteld. En dan het weer van Weer Online. Het is bewolkt, maar overwegend droog. In het zuiden kan een klein beetje regen vallen. Overdag schijnt af en toe de zon, maar plaatselijk is ook wat lichte regen mogelijk. Het wordt 20 tot 24 graden. En dat was het ANP nieuws.
0: 24/7 Blitz. Part of the 24/7 Streaming Network.